0: die voormalige oud-president Hage Kynkop toe hy besef dat inderdaad hierdie mense draai rond in gangetjies in hulle eie area, het hy begin plassies bekom. Wat ons kan nou vandag sê, vast draaien daar in die ooste. Ons praat van Wesseilis, hierdie kant. Ons praat van Onkombo West, na bij die lichthaven. Ons praat van Kurikaup, hier bij Ochimbingwe en zo aan. En net gezegd, kom jullie eens uit, die corridors uit. Ik ga eerst in bij een plek en daar is jullie uit die mensen zijn pad uit.
1: Nele rekhoshana gongwe mochakare bagolwane ba bolauri jwa tsomanini ba bale bidile go da go thalosa khang yabo jwa ka ye ga balwa ha ba ha bona ha ba ha uzwa gore gona se thopa sha morahe mongwe ono wa tsomanini o le ha o ikimele tsamaiso jwa ka e shekejwa jwa ka gona khang ya gore bana ri polasi mbe batho mba ile gore ba newa ana bonno mo replacing je ha se ba morahe wa tsomanini ba chumba bangwe mbe khang ba la ba iratsa ke karolo ya ntha ya puisano ya me le bagolwane ba bolaruri jwa tsomanini be ke e da ye ya e ka re feste zaga juni hida be jolisa khanye tsho ya bobere ka gore ka 25 ke la chi la re holiday ke tshula khanye tsho yangwa o boswa morejo ame kere sala shinte go itlhekopana ga se mo manno a mangwe a tirelo ya setšhaba.